0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haïti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haïti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. De 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met de aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl. Kan je niet nog

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zijn.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
2: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Het noodweer trok daarna naar Corsica. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het plan van de gemeente om 50 minderjarige asielzoekers op te vangen leidt tot veel onrust. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. In het land speelt al jaren een conflict tussen troepen van de president en een militie rond de oud-vicepresident. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Centrada gaat samen met gemeente Lelystad de strijd aan tegen woonfraude. Het doel van het convenant is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. Woonfraude komt voor als illegale onderverhuur, overbewoning, onrechtmatig gebruik van woningen of het opgeven van een onjuist woonadres. De gemeente en Centrada gaan niet samen handhaven. Het gaat vooral om het uitwisselen van informatie. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. In ander nieuws, Hospice Het Hofje van Colleriet breidt dit najaar uit met highcare zorg in het hospice en een expertteam palliatieve zorg. Het hospice geeft zorg en begeleiding aan mensen die weten dat ze niet meer beter worden. Dat gebeurt op de derde verdieping van woonzorgcentrum De Hoven. Opname in het hofje is mogelijk wanneer wijkzorg niet langer haalbaar is. Colleriet vindt dat bij deze ontwikkeling een nieuwe naam hoort en daarom worden inwoners van Flevoland gevraagd om suggesties in te sturen. Ze zoeken een naam die warmte, deskundigheid, rust en betekenis uitstraalt. Ideeën kunnen worden ingestuurd via het formulier op de website van Colleriet. Je kan je suggestie insturen tot en met 6 september 2026. De winnaar wordt bekendgemaakt op 8 oktober tijdens de Week van de Palliatieve Zorg en zal een bijzonder bedankje ontvangen. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat je met een naam bijdraagt aan een plek

0: in de nacht van donderdag op vrijdag. Het toestel staat nu recht voor de constructie van het allereerste gebouw dat op de nationale vlieghaven stond, het Schiphol 1928 gebouw. De komende tijd worden de vleugels en motoren weer bevestigd, zodat bezoekers van het museum de Dakota eindelijk weer kunnen bewonderen in de staat als waarop het in 1944 uit de fabriek kwam.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag best aardig zomerweer in Lelystad. Naast bewolking komt de zon met enige regelmaat tevoorschijn. Er kan een enkele bui ontstaan, maar ik denk dat het overwegend droog zal blijven. Vanmiddag ligt de temperatuur om en nabij de normale waarde voor de tijd van het jaar, dat is ongeveer 22 graden. Daarbij waait een matige oostenwind. Vanavond en vannacht helder en droog. De wind blijft lichtjes vanuit het oosten waaien. Daardoor koelt het niet verder af dan een graad of 13. Morgen droog en veel zon. Later op de dag wat hoge wolkensluiers. Met een middagtemperatuur van 23 graden is het warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag nog hogere temperaturen. Tot de zomerse waarde van 26 graden. Wel is de lucht erg vochtig en onstabiel. Dus naast zon en wolken kunnen volgens mij een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar wordt een auto geborgen, 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
4: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
3: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
5: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd. Hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
3: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg. 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er wordt een bestelbus geborgen, 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Het noodweer trok daarna naar Corsica. En werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Ze eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het weer zonnig bij een graad of 24. Alleen in het uiterste zuiden meer bewolking, een bui en koeler.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: De gemeente, organisator Mojo en de hulpdiensten kijken tevreden terug op het verloop van Lowlands afgelopen weekend. Ruim 60.000 bezoekers hebben 3 dagen lang kunnen genieten van het festival. Op wat incidenten na dan. Festivaldirecteur Camille Lerutte benadrukt in de aanloop naar deze editie het belang van ontdekking en het bereiken van nieuwe generaties festivalbezoekers. Er waren dit jaar al wat veranderingen zichtbaar, maar de komende jaren wil Lowlands zich voor vernieuwing in blijven zetten. Met ruim 250 acts was er weer een breed programma en voor ieder wat wils. Juist de combinatie van bekende namen en onverwachte ontdekkingen blijft kenmerkend voor het festival. Ook vernieuwend.

0: hele dag droog. Bij een matige oostenwind en vanmiddag 23 of 24 graden is het warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft zo goed als droog. Bij zonsopkomst is het een graad of 15. Morgen naast de zon van tijd tot tijd wolkenvelden. Een enkele bui kan ik niet geheel uitsluiten, maar het blijft zo goed als droog. Door een zwakke zuidelijke wind wordt het morgen een fractie warmer, 25 graden als maximumwaarde. Donderdag is het broeierig en vrij onbestendig. Er is een afwisseling van zon, wolken en voor later op de dag verwacht ik stevige regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg 15 kilometer file met een uur extra reistijd. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A1 van Hengelo naar Amersfoort tussen de afrit Voorst en Kootwijk 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar 10 minuten op onthoud. Dan de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer file. En daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
4: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
3: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
5: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schade content zien.
3: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem is vanmorgen veel vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Ruim een half uur extra reistijd. Er hangen daar takken voor de camera's. De spitsstrook is daardoor dicht. Verder leveren de files wat minder vertraging op. Maar soms zijn ze toch behoorlijk lang. Zoals op de A1 van Hengelo naar Amersfoort. Tussen de afrit Voorst en Kootwijk 11 kilometer langzaam rijden met ruim 10 minuten vertraging. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Dan de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file. En daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Radio Lelystad. Radio Lelystad. 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren er 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. En in het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Het noodweer trok daarna naar Corsica. Het weer zonnig bij een graad of 24. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De gemeente, organisator Mojo en de hulpdiensten kijken tevreden terug op het verloop van Lowlands afgelopen weekend. Ruim 60.000 bezoekers hebben 3 dagen lang kunnen genieten van het festival. Op wat incidenten na dan. Festivaldirecteur Camille Lerutte benadrukt in de aanloop naar deze editie het belang van ontdekking en het bereiken van nieuwe generaties festivalbezoekers. Er waren dit jaar al wat veranderingen zichtbaar, maar de komende jaren wil Lowlands zich voor vernieuwing in blijven zetten. Met ruim 250 acts was er weer een breed programma en voor ieder wat wils. Juist de combinatie van bekende namen en onverwachte ontdekkingen blijft kenmerkend voor het festival. Ook vernieuwend was dat er minder lange files waren rondom het vertrekmoment van Lowland-bezoekers. De files bedroegen nu in beide richtingen slechts 45 minuten. Dat is natuurlijk nog steeds niet niks, je zou er maar in staan. Maar het is al wel minder dan de traditionele files van voorgaande jaren. Blijkbaar hebben we het in de jaren daarvoor met minder slimme stoplichten moeten doen. Want volgens een woordvoerder van de provincie zijn er sinds vorig jaar intelligente verkeerslichten neergezet op 4 kruispunten. Zo staan verkeerslichten nu bijvoorbeeld langer op groen, omdat iemand zich heeft beseft dat er dan meer mensen kunnen doorrijden. Een conclusie waartoe de gemiddelde autobestuurder ook kwam nadat hij minstens 45 minuten stilstond en de tijd had om hierover na te denken. Lowlands zet zelf pendelbussen in om verkeersdrukte tegen te gaan. En het heeft misschien ook geholpen dat het festival dit jaar niet uitverkocht was. Afgelopen vrijdag op zaterdagnacht zijn hulpdiensten uitgerukt voor een explosie aan de Veste 17. Rond 3 uur 's nachts klonk er een harde knal, zo bericht Omroep Flevoland. Enkele voordeuren zouden beschadigd zijn en mogelijk zijn er stenen uit de gevel of van het dak naar beneden gekomen. Volgens de brandweer is er geen brand uitgebroken na de explosie. Verdere omstandigheden worden nog verder onderzocht.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is vandaag prachtig zomerweer in Lelystad. De zon schijnt volop en het blijft de hele dag droog. Bij een matige oostenwind en vanmiddag 23 of 24 graden is het warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft zo goed als droog. Bij zonsopkomst is het een graad of 15. Morgen naast de zon van tijd tot tijd wolkenvelden. Een enkele bui kan ik niet geheel uitsluiten, maar het blijft zo goed als droog. Door een zwakke zuidelijke wind wordt het morgen een fractie warmer. 25 graden als maximumwaarde. Donderdag is het broeierig en vrij onbestendig. Er is een afwisseling van zon, wolken en voor later op de dag verwacht ik stevige regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
7: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land zien we een paar flinke problemen onderweg. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat een lange file tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. De spitsstrook is daar dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A1 op een aantal plaatsen. Van Hengelo naar Amersfoort tussen de afrit Voorst en Kootwijk 10 kilometer met 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek 6 kilometer file met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
5: Er sloegen de vlammen over het dak. Intussen is het hele pand verlennen gaan. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
4: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
6: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
7: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
4: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met de NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan een paar lange files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de Afrit Schaarsbergen 13 kilometer met 20 minuten vertraging. De spitsstrook is daar nog altijd afgesloten. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Ressen en Lent 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Zolang ik me kan herinneren regent het al. De druppels vallen gestaag uit een donkere hemel en maken grote plassen op de grond. De wolken zien er grimmig en mysterieus uit als ze hun zware lading laten vallen. Alsof ze de hele wereld alleen maar in verwarring willen brengen met hun hemelwater. En wij, de mensen op aarde, zijn altijd maar op zoek naar de zon. Zelfs het kleinste zonnestraaltje is voor ons belangrijker dan een regenbui. Daarom vraag ik mij ook af wie de regen ooit kan stoppen. Zo was ik ooit in Virginia, waar ik naartoe was getrokken om de luwte van het bestaan op te zoeken. Schuilen voor een regenbui, als het ware. Ik ontmoette daar lotgenoten die hetzelfde deden als ik. Ook zij konden niet meer tegen de donderwolken van het dagelijkse leven. En met al die lotgenoten dachten we na over de wereld na de zondvloed. Zou het ooit weer beter worden? Maar dat werd het niet. Van bovenaf werden ons mooie plannen voorgeschoteld. Binnen 5 jaar zou de wereld een betere plek zijn, waar iedereen gelukkig, gezond en rijk zou zijn. Maar daar is niets van terechtgekomen.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De gemeente, organisator Mojo en de hulpdiensten kijken tevreden terug op het verloop van Lowlands afgelopen weekend. Ruim 60.000 bezoekers hebben 3 dagen lang kunnen genieten van het festival. Op wat incidenten na dan. Festivaldirecteur Camille Lerutte benadrukt in de aanloop naar deze editie het belang van ontdekking en het bereiken van nieuwe generaties festivalbezoekers. Er waren dit jaar al wat veranderingen zichtbaar, maar de komende jaren wil Lowlands zich voor vernieuwing in blijven zetten. Met ruim 250 acts was er weer een breed programma en voor ieder wat wils. Juist de combinatie van bekende namen en onverwachte ontdekkingen blijft kenmerkend voor het festival. Ook vernieuwend was dat er minder lange files waren rondom het vertrekmoment van Lowland-bezoekers. De files bedroegen nu in beide richtingen slechts 45 minuten. Dat is natuurlijk nog steeds niet niks, je zou er maar in staan. Maar het is al wel minder dan de traditionele files van voorgaande jaren. Blijkbaar hebben we het in de jaren daarvoor met minder slimme stoplichten moeten doen, want volgens een woordvoerder van de provincie zijn er sinds vorig jaar intelligente verkeerslichten neergezet op 4 kruispunten. Zo staan verkeerslichten nu bijvoorbeeld langer op groen, omdat iemand zich heeft beseft dat er dan meer mensen kunnen doorrijden. Een conclusie waartoe de gemiddelde autobestuurder ook kwam nadat hij minstens 45 minuten stilstond en de tijd had om hierover na te denken. Lowlands zet zelf pendelbussen in om verkeersdrukte tegen te gaan. En het heeft misschien ook geholpen dat het festival dit jaar niet uitverkocht was. Afgelopen vrijdag op zaterdagnacht zijn hulpdiensten uitgerukt voor een explosie aan de Veste 17. Rond 3 uur 's nachts klonk er een harde knal, zo bericht Omroep Flevoland. Enkele voordeuren zouden beschadigd zijn en mogelijk zijn er stenen uit de gevel of van het dak naar beneden gekomen. Volgens de brandweer is er geen brand uitgebroken na de explosie. Verdere omstandigheden worden nog verder onderzocht.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag prachtig zomerweer in Lelystad. De zon schijnt volop en het blijft de hele dag droog. Bij een matige oostenwind en vanmiddag 23 of 24 graden is het warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft zo goed als droog. Bij zonsopkomst is het een graad of 15. Morgen naast de zon van tijd tot tijd wolkenvelden. Een enkele bui kan ik niet geheel uitsluiten, maar het blijft zo goed als droog. Door een zwakke zuidelijke wind wordt het morgen een fractie warmer, 25 graden als maximumwaarde. Donderdag is het broeierig en vrij onbestendig. Er is een afwisseling van zon, wolken en voor later op de dag verwacht ik stevige regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is nog behoorlijk wat vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de Afrit Schaarsbergen 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. De spitsstrook is daar nog dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door, maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. Vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd die heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest en 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat nog een lange file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Verder rijdt het verkeer nog langzaam op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de Alfred Schaarsbergen 10 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De gemeente, organisator Mojo en de hulpdiensten kijken tevreden terug op het verloop van Lowlands afgelopen weekend. Ruim 60.000 bezoekers hebben 3 dagen lang kunnen genieten van het festival. Op wat incidenten na dan. Festivaldirecteur Camille Lerutte benadrukt in de aanloop naar deze editie het belang van ontdekking en het bereiken van nieuwe generaties festivalbezoekers. Er waren dit jaar al wat veranderingen zichtbaar, maar de komende jaren wil Lowlands zich voor vernieuwing in blijven zetten. Met ruim 250 acts was er weer een breed programma en voor ieder wat wils. Juist de combinatie van bekende namen en onverwachte ontdekkingen blijft kenmerkend voor het festival. Ook vernieuwend was dat er minder lange files waren rondom het vertrekmoment van Lowland-bezoekers. De files bedroegen nu in beide richtingen slechts 45 minuten. Dat is natuurlijk nog steeds niet niks, je zou er maar in staan. Maar het is al wel minder dan de traditionele files van voorgaande jaren. Blijkbaar hebben we het in de jaren daarvoor met minder slimme stoplichten moeten doen, want volgens een woordvoerder van de provincie zijn er sinds vorig jaar intelligente verkeerslichten neergezet op 4 kruispunten. Zo staan verkeerslichten nu bijvoorbeeld langer op groen, omdat iemand zich heeft beseft dat er dan meer mensen kunnen doorrijden. Een conclusie waartoe de gemiddelde autobestuurder ook kwam nadat hij minstens 45 minuten stil stond en de tijd had om hierover na te denken. Lowland zet zelf pendelbussen in om verkeersdrukte tegen te gaan. En het heeft misschien ook geholpen dat het festival dit jaar niet uitverkocht was. Afgelopen vrijdag op zaterdagnacht zijn hulpdiensten uitgerukt voor een explosie aan de Veste 17. Rond 3 uur 's nachts klonk er een harde knal, zo bericht Omroep Flevoland. Enkele voordeuren zouden beschadigd zijn en mogelijk zijn er stenen uit de gevel of van het dak naar beneden gekomen. Volgens de brandweer is er geen brand uitgebroken na de explosie. Verdere omstandigheden worden nog verder onderzocht.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag prachtig zomerweer in Lelystad. De zon schijnt volop en het blijft de hele dag droog. Bij een matige oostenwind en vanmiddag 23 of 24 graden is het warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft zo goed als droog. Bij zonsopkomst is het een graad of 15. Morgen naast de zon van tijd tot tijd wolkenvelden. Een enkele bui kan ik niet geheel uitsluiten, maar het blijft zo goed als droog. Door een zwakke zuidelijke wind wordt het morgen een fractie warmer, 25 graden als maximumwaarde. Donderdag is het broeierig en vrij onbestendig. Er is een afwisseling van zon, wolken en voor later op de dag verwacht ik stevige regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment ondervindt het verkeer in de regio nog last van een eerder ongeluk. De weg is daar inmiddels vrij op de A1 richting Amsterdam, maar tussen Stroe en Hoevelaak is je vertraging alsnog 25 minuten. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen knooppunt Beekbergen en afrit Hoenderloo is je vertragingstijd 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rembaartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op enkele plekken vertraging op. Zo ook op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En ook op de A50 Zwolle richting Apeldoorn is het druk. En wel tussen Epe en Apeldoorn Noord 4 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De gemeente, organisator Mojo en de hulpdiensten kijken tevreden terug op het verloop van Lowlands afgelopen weekend. Ruim 60.000 bezoekers hebben 3 dagen lang kunnen genieten van het festival. Op wat incidenten na dan. Festivaldirecteur Camille Lerutte benadrukt in de aanloop naar deze editie het belang van ontdekking en het bereiken van nieuwe generaties festivalbezoekers. Er waren dit jaar al wat veranderingen zichtbaar, maar de komende jaren wil Lowlands zich voor vernieuwing in blijven zetten. Met ruim 250 acts was er weer een breed programma en voor ieder wat wils. Juist de combinatie van bekende namen en onverwachte ontdekkingen blijft kenmerkend voor het festival. Ook vernieuwend was dat er minder lange files waren rondom het vertrekmoment van Lowland-bezoekers. De files bedroegen nu in beide richtingen slechts 45 minuten. Dat is natuurlijk nog steeds niet niks, je zou er maar in staan. Maar het is al wel minder dan de traditionele files van voorgaande jaren. Blijkbaar hebben we het in de jaren daarvoor met minder slimme stoplichten moeten doen, want volgens een woordvoerder van de provincie zijn er sinds vorig jaar intelligente verkeerslichten neergezet op 4 kruispunten. Zo staan verkeerslichten nu bijvoorbeeld langer op groen, omdat iemand zich heeft beseft dat er dan meer mensen kunnen doorrijden. Een conclusie waartoe de gemiddelde autobestuurder ook kwam nadat hij minstens 45 minuten stil stond en de tijd had om hierover na te denken. Lowlands zet zelf pendelbussen in om verkeersdrukte tegen te gaan. En het heeft misschien ook geholpen dat het festival dit jaar niet uitverkocht was. Afgelopen vrijdag op zaterdagnacht zijn hulpdiensten uitgerukt voor een explosie aan de Veste 17. Rond 3 uur 's nachts klonk er een harde knal, zo bericht Omroep Flevoland. Enkele voordeuren zouden beschadigd zijn en mogelijk zijn er stenen uit de gevel of van het dak naar beneden gekomen. Volgens de brandweer is er geen brand uitgebroken na de explosie. Verdere omstandigheden worden nog verder onderzocht.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag prachtig zomerweer in Lelystad. De zon schijnt volop en het blijft de hele dag droog. Bij een matige oostenwind en vanmiddag 23 of 24 graden is het warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft zo goed als droog. Bij zonsopkomst is het een graad of 15. Morgen naast de zon van tijd tot tijd wolkenvelden. Een enkele bui kan ik niet geheel uitsluiten, maar het blijft zo goed als droog. Door een zwakke zuidelijke wind wordt het morgen een fractie warmer, 25 graden als maximumwaarde. Donderdag is het broeierig en vrij onbestendig. Er is een afwisseling van zon, wolken en voor later op de dag verwacht ik stevige regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heb ik 1 file te melden. Dat is de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dan nog wel een melding vanuit de NS, want tussen Driebergen-Zeist en Veenendaal Centrum rijden geen treinen. Dat komt door een wisselstoring en duurt tot ongeveer 1:15 vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat meldde Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. Dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
5: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: De gemeente, organisator Mojo en de hulpdiensten kijken tevreden terug op het verloop van Lowlands afgelopen weekend. Ruim 60.000 bezoekers hebben 3 dagen lang kunnen genieten van het festival. Op wat incidenten na dan. Festivaldirecteur Camille Lerutte benadrukt in de aanloop naar deze editie het belang van ontdekking en het bereiken van nieuwe generaties festivalbezoekers. Er waren dit jaar al wat veranderingen zichtbaar, maar de komende jaren wil Lowlands zich voor vernieuwing in blijven zetten. Met ruim 250 acts was er weer een breed programma en voor ieder wat wils. Juist de combinatie van bekende namen en onverwachte ontdekkingen blijft kenmerkend voor het festival. Ook vernieuwend was dat er minder lange files waren rondom het vertrekmoment van Lowland-bezoekers. De files bedroegen nu in beide richtingen slechts 45 minuten. Dat is natuurlijk nog steeds niet niks, je zou er maar in staan. Maar het is al wel minder dan de traditionele files van voorgaande jaren. Blijkbaar hebben we het in de jaren daarvoor met minder slimme stoplichten moeten doen, want volgens een woordvoerder van de provincie zijn er sinds vorig jaar intelligente verkeerslichten neergezet op 4 kruispunten. Zo staan verkeerslichten nu bijvoorbeeld langer op groen, omdat iemand zich heeft beseft dat er dan meer mensen kunnen doorrijden. Een conclusie waartoe de gemiddelde autobestuurder ook kwam nadat hij minstens 45 minuten stilstond en de tijd had om hierover na te denken. Lowlands zet zelf pendelbussen in om verkeersdrukte tegen te gaan. En het heeft misschien ook geholpen dat het festival dit jaar niet uitverkocht was. Afgelopen vrijdag op zaterdagnacht zijn hulpdiensten uitgerukt voor een explosie aan de Veste 17. Rond 3 uur 's nachts klonk er een harde knal, zo bericht Omroep Flevoland. Enkele voordeuren zouden beschadigd zijn en mogelijk zijn er stenen uit de gevel of van het dak naar beneden gekomen. Volgens de brandweer is er geen brand uitgebroken na de explosie. Verdere omstandigheden worden nog verder onderzocht.
5: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De lucht is strak blauw. De komende uren is het met 23 of 24 graden en een matige oostenwind warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond ligt de temperatuur bij zonsondergang rond een graad of 18 en is het vrij helder. Vannacht verwacht ik wolkenvelden, maar blijft het zo goed als droog. Het koelt dan niet verder af dan een graad of 15. Morgen, naast de zon, van tijd tot tijd wolkenvelden. Een enkele bui kan ik niet geheel uitsluiten, maar de kans op onweer is donderdag en vrijdag een stuk groter. Door een zwakke zuidelijke wind wordt het morgen en overmorgen zomers warm met 25 tot 27 graden. De luchtvochtigheid is vrij hoog, dus het voelt echt broeierig aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
5: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. De klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De gemeente, organisator Mojo en de hulpdiensten kijken tevreden terug op het verloop van Lowlands afgelopen weekend. Ruim 60.000 bezoekers hebben 3 dagen lang kunnen genieten van het festival. Op wat incidenten na dan. Festivaldirecteur Camille Lerutte benadrukt in de aanloop naar deze editie het belang van ontdekking en het bereiken van nieuwe generaties festivalbezoekers. Er waren dit jaar al wat veranderingen zichtbaar, maar de komende jaren wil Lowlands zich voor vernieuwing in blijven zetten. Met ruim 250 acts was er weer een breed programma en voor ieder wat wils. Juist de combinatie van bekende namen en onverwachte ontdekkingen blijft kenmerkend voor het festival. Ook vernieuwend was dat er minder lange files waren rondom het vertrekmoment van Lowland-bezoekers. De files bedroegen nu in beide richtingen slechts 45 minuten. Dat is natuurlijk nog steeds niet niks, je zou er maar in staan. Maar het is al wel minder dan de traditionele files van voorgaande jaren. Blijkbaar hebben we het in de jaren daarvoor met minder slimme stoplichten moeten doen, want volgens een woordvoerder van de provincie zijn er sinds vorig jaar intelligente verkeerslichten neergezet op 4 kruispunten. Zo staan verkeerslichten nu bijvoorbeeld langer op groen, omdat iemand zich heeft beseft dat er dan meer mensen kunnen doorrijden. Een conclusie waartoe de gemiddelde autobestuurder ook kwam nadat hij minstens 45 minuten stilstond en de tijd had om hierover na te denken. Lowlands zet zelf pendelbussen in om verkeersdrukte tegen te gaan. En het heeft misschien ook geholpen dat het festival dit jaar niet uitverkocht was. Afgelopen vrijdag op zaterdagnacht zijn hulpdiensten uitgerukt voor een explosie aan de Veste 17. Rond 3 uur 's nachts klonk er een harde knal, zo bericht Omroep Flevoland. Enkele voordeuren zouden beschadigd zijn en mogelijk zijn er stenen uit de gevel of van het dak naar beneden gekomen. Volgens de brandweer is er geen brand uitgebroken na de explosie. Verdere omstandigheden worden nog verder onderzocht.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De lucht is strak blauw. De komende uren is het met 23 of 24 graden en een matige oostenwind warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond ligt de temperatuur bij zonsondergang rond een graad of 18 en is het vrij helder. Vannacht verwacht ik wolkenvelden, maar blijft het zo goed als droog. Het koelt dan niet verder af dan een graad of 15. Morgen, naast de zon, van tijd tot tijd wolkenvelden. Een enkele bui kan ik niet geheel uitsluiten, maar de kans op onweer is donderdag en vrijdag een stuk groter. Door een zwakke zuidelijke wind wordt het morgen en overmorgen zomers warm met 25 tot 27 graden. De luchtvochtigheid is vrij hoog, dus het voelt echt broeierig aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims. Er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm. 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De gemeente, organisator Mojo en de hulpdiensten kijken tevreden terug op het verloop van Lowlands afgelopen weekend. Ruim 60.000 bezoekers hebben 3 dagen lang kunnen genieten van het festival. Op wat incidenten na dan. Festivaldirecteur Camille Lerutte benadrukt in de aanloop naar deze editie het belang van ontdekking en het bereiken van nieuwe generaties festivalbezoekers. Er waren dit jaar al wat veranderingen zichtbaar, maar de komende jaren wil Lowlands zich voor vernieuwing in blijven zetten. Met ruim 250 acts was er weer een breed programma en voor ieder wat wils. Juist de combinatie van bekende namen en onverwachte ontdekkingen blijft kenmerkend voor het festival. Ook vernieuwend was dat er minder lange files waren rondom het vertrekmoment van Lowland-bezoekers. De files bedroegen nu in beide richtingen slechts 45 minuten. Dat is natuurlijk nog steeds niet niks, je zou er maar in staan. Maar het is al wel minder dan de traditionele files van voorgaande jaren. Blijkbaar hebben we het in de jaren daarvoor met minder slimme stoplichten moeten doen, want volgens een woordvoerder van de provincie zijn er sinds vorig jaar intelligente verkeerslichten neergezet op 4 kruispunten. Zo staan verkeerslichten nu bijvoorbeeld langer op groen, omdat iemand zich heeft beseft dat er dan meer mensen kunnen doorrijden. Een conclusie waartoe de gemiddelde autobestuurder ook kwam nadat hij minstens 45 minuten stilstond en de tijd had om hierover na te denken. Lowlands zet zelf pendelbussen in om verkeersdrukte tegen te gaan. En het heeft misschien ook geholpen dat het festival dit jaar niet uitverkocht was. Afgelopen vrijdag op zaterdagnacht zijn hulpdiensten uitgerukt voor een explosie aan de Veste 17. Rond 3 uur 's nachts klonk er een harde knal, zo bericht Omroep Flevoland. Enkele voordeuren zouden beschadigd zijn en mogelijk zijn er stenen uit de gevel of van het dak naar beneden gekomen. Volgens de brandweer is er geen brand uitgebroken na de explosie. Verdere omstandigheden worden nog verder onderzocht.
4: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De lucht is strak blauw. De komende uren is het met 23 of 24 graden en een matige oostenwind warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond ligt de temperatuur bij zonsondergang rond een graad of 18 en is het vrij helder. Vannacht verwacht ik wolkenvelden, maar blijft het zo goed als droog. Het koelt dan niet verder af dan een graad of 15. Morgen, naast de zon, van tijd tot tijd wolkenvelden. Een enkele bui kan ik niet geheel uitsluiten, maar de kans op onweer is donderdag en vrijdag een stuk groter. Door een zwakke zuidelijke wind wordt het morgen en overmorgen zomers warm met 25 tot 27 graden. De luchtvochtigheid is vrij hoog, dus het voelt echt broeierig aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Groningen-Amersfoort. Bij knooppunt Hattermerbroek is de vertraging 35 minuten door een ongeluk. Er zijn er 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Groningen-Amersfoort. Tussen de afrit Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek is de vertraging een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De gemeente, organisator Mojo en de hulpdiensten kijken tevreden terug op het verloop van Lowlands afgelopen weekend. Ruim 60.000 bezoekers hebben 3 dagen lang kunnen genieten van het festival. Op wat incidenten na dan. Festivaldirecteur Camille Lerutte benadrukt in de aanloop naar deze editie het belang van ontdekking en het bereiken van nieuwe generaties festivalbezoekers. Er waren dit jaar al wat veranderingen zichtbaar, maar de komende jaren wil Lowlands zich voor vernieuwing in blijven zetten. Met ruim 250 acts was er weer een breed programma en voor ieder wat wils. Juist de combinatie van bekende namen en onverwachte ontdekkingen blijft kenmerkend voor het festival. Ook vernieuwend was dat er minder lange files waren rondom het vertrekmoment van Lowland-bezoekers. De files bedroegen nu in beide richtingen slechts 45 minuten. Dat is natuurlijk nog steeds niet niks, je zou er maar in staan. Maar het is al wel minder dan de traditionele files van voorgaande jaren. Blijkbaar hebben we het in de jaren daarvoor met minder slimme stoplichten moeten doen, want volgens een woordvoerder van de provincie zijn er sinds vorig jaar intelligente verkeerslichten neergezet op 4 kruispunten. Zo staan verkeerslichten nu bijvoorbeeld langer op groen, omdat iemand zich heeft beseft dat er dan meer mensen kunnen doorrijden. Een conclusie waartoe de gemiddelde autobestuurder ook kwam nadat hij minstens 45 minuten stil stond en de tijd had om hierover na te denken. Lowlands zet zelf pendelbussen in om verkeersdrukte tegen te gaan. En het heeft misschien ook geholpen dat het festival dit jaar niet uitverkocht was. Afgelopen vrijdag op zaterdagnacht zijn hulpdiensten uitgerukt voor een explosie aan de Veste 17. Rond 3 uur 's nachts klonk er een harde knal, zo bericht Omroep Flevoland. Enkele voordeuren zouden beschadigd zijn en mogelijk zijn er stenen uit de gevel of van het dak naar beneden gekomen. Volgens de brandweer is er geen brand uitgebroken na de explosie. Verdere omstandigheden worden nog verder onderzocht.
4: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De lucht is strak blauw. De komende uren is het met 23 of 24 graden en een matig oostenwind warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond ligt de temperatuur bij zonsondergang rond een graad of 18 en is het vrij helder. Vannacht verwacht ik wolkenvelden, maar blijft het zo goed als droog. Het koelt dan niet verder af dan een graad of 15. Morgen, naast de zon, van tijd tot tijd wolkenvelden. Een enkele bui kan ik niet geheel uitsluiten, maar de kans op onweer is donderdag en vrijdag een stuk groter. Door een zwakke zuidelijke wind wordt het morgen en overmorgen zomers warm met 25 tot 27 graden. De luchtvochtigheid is vrij hoog, dus het voelt echt broeierig aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. En sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterberg 5 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 10 minuten. De A28 Groningen richting Amersfoort voor knooppunt Tattenbroek 10 minuten. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit en Dolder en Utrecht 3 kwartier extra reistijd. A50 Apeldoorn richting Arnhem voor afrit Loenen 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie gaat morgen opnieuw onderzoek doen op de plek waar begin juni 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven kwamen. Ze werden geschept door een auto. De politie wil nog een paar dingen nagaan, zoals hoe hard de aangehouden bestuurder van 19 reed. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België. En rond deze tijd wordt de Spanjaard Xavi gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Over een maand neemt hij voor het eerst plaats op de bank als Oranje in de Nations League speelt tegen Duitsland. Het weer volop zon bij 22 tot 25 graden. Alleen in het zuiden van Limburg bewolkt en misschien wat lichte regen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: De gemeente, organisator Mojo en de hulpdiensten kijken tevreden terug op het verloop van Lowlands afgelopen weekend. Ruim 60.000 bezoekers hebben 3 dagen lang kunnen genieten van het festival. Op wat incidenten na dan. Festivaldirecteur Camille Le Rutte benadrukt in de aanloop naar deze editie het belang van ontdekking en het bereiken van nieuwe generaties festivalbezoekers. Er waren dit jaar al wat veranderingen zichtbaar, maar de komende jaren wil Lowlands zich voor vernieuwing in blijven zetten. Met ruim 250 acts was er weer een breed programma en voor ieder wat wils. Juist de combinatie van bekende namen en onverwachte ontdekkingen blijft kenmerkend voor het festival. Ook vernieuwend was dat er minder lange files waren rondom het vertrekmoment van Lowland-bezoekers. De files bedroegen nu in beide richtingen slechts 45 minuten. Dat is natuurlijk nog steeds niet niks, je zou er maar in staan. Maar het is al wel minder dan de traditionele files van voorgaande jaren. Blijkbaar hebben we het in de jaren daarvoor met minder slimme stoplichten moeten doen, want volgens een woordvoerder van de provincie zijn er sinds vorig jaar intelligente verkeerslichten neergezet op 4 kruispunten. Zo staan verkeerslichten nu bijvoorbeeld langer op groen, omdat iemand zich heeft beseft dat er dan meer mensen kunnen doorrijden. Een conclusie waartoe de gemiddelde autobestuurder ook kwam nadat hij minstens 45 minuten stil stond en de tijd had om hierover na te denken. Lowlands zet zelf pendelbussen in om verkeersdrukte tegen te gaan. En het heeft misschien ook geholpen dat het festival dit jaar niet uitverkocht was. Afgelopen vrijdag op zaterdagnacht zijn hulpdiensten uitgerukt voor een explosie aan de Veste 17. Rond 3 uur 's nachts klonk er een harde knal, zo bericht Omroep Flevoland. Enkele voordeuren zouden beschadigd zijn en mogelijk zijn er stenen uit de gevel of van het dak naar beneden gekomen. Volgens de brandweer is er geen brand uitgebroken na de explosie. Verdere omstandigheden worden nog verder onderzocht.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De lucht is strak blauw. De komende uren is het met 23 of 24 graden en een matige oostenwind warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond ligt de temperatuur bij zonsondergang rond een graad of 18 en is het vrij helder. Vannacht verwacht ik wolkenvelden, maar blijft het zo goed als droog. Het koelt dan niet verder af dan een graad of 15. Morgen, naast de zon, van tijd tot tijd wolkenvelden. Een enkele bui kan ik niet geheel uitsluiten, maar de kans op onweer is donderdag en vrijdag een stuk groter. Door een zwakke zuidelijke wind wordt het morgen en overmorgen zomers warm met 25 tot 27 graden. De luchtvochtigheid is vrij hoog, dus het voelt echt broeierig aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ongeveer 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, voor Blaricum 10 minuten oponthoud. A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid 20 minuten. De A28 van Amersfoort naar Utrecht, tussen Afrit en Dolder en Utrecht een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A27. A50 Apeldoorn richting Zwolle, tussen Apeldoorn Noord en Heerde een kwartier. Op de A50 Zwolle richting Arnhem, voor Afrit Loenen een kwartier vertraging. Daar is de spitsstrook dicht. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem, voor Presikhaaf een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderlo 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterberg een kwartier. A50 Arnhem richting Zwolle tussen Apeldoorn en Epe een kwartier. Op de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Apeldoorn en afrit Gaarsbergen 20 minuten vertraging. Daar is de spitsstrook dicht. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Presikhaven een kwartier. De N50 Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattemerbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: De

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen wel in die richting. De oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender moet ruim 1,6 miljoen euro betalen aan de staat. Volgens de rechtbank heeft Klaas Otto dat bedrag verdiend met witwassen. En Twente supporters mogen zondag niet naar de wedstrijd tegen Cambuur. Ze zijn niet welkom nadat Feyenoord supporters zondag in Leeuwarden vuurwerk afstaken en mensen ook gewond raakten. FC Twente is teleurgesteld. Het weer vanavond en vannacht droog en een graad of 13. Morgen zonnig en dan wordt het zo'n 25 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De gemeente, organisator Mojo en de hulpdiensten kijken tevreden terug op het verloop van Lowlands afgelopen weekend. Ruim 60.000 bezoekers hebben 3 dagen lang kunnen genieten van het festival. Op wat incidenten na dan. Festivaldirecteur Camille Lerutte benadrukt in de aanloop naar deze editie het belang van ontdekking en het bereiken van nieuwe generaties festivalbezoekers. Er waren dit jaar al wat veranderingen zichtbaar, maar de komende jaren wil Lowlands zich voor vernieuwing in blijven zetten. Met ruim 250 acts was er weer een breed programma en voor ieder wat wils. Juist de combinatie van bekende namen en onverwachte ontdekkingen blijft kenmerkend voor het festival. Ook vernieuwend was dat er minder lange files waren rondom het vertrekmoment van Lowland-bezoekers. De files bedroegen nu in beide richtingen slechts 45 minuten. Dat is natuurlijk nog steeds niet niks, je zou er maar in staan. Maar het is al wel minder dan de traditionele files van voorgaande jaren. Blijkbaar hebben we het in de jaren daarvoor met minder slimme stoplichten moeten doen, want volgens een woordvoerder van de provincie zijn er sinds vorig jaar intelligente verkeerslichten neergezet op 4 kruispunten. Zo staan verkeerslichten nu bijvoorbeeld langer op groen, omdat iemand zich heeft beseft dat er dan meer mensen kunnen doorrijden. Een conclusie waartoe de gemiddelde autobestuurder ook kwam nadat hij minstens 45 minuten stilstond en de tijd had om hierover na te denken. Lowlands zet zelf pendelbussen in om verkeersdrukte tegen te gaan. En het heeft misschien ook geholpen dat het festival dit jaar niet uitverkocht was. Afgelopen vrijdag op zaterdagnacht zijn hulpdiensten uitgerukt voor een explosie aan de Veste 17. Rond 3 uur 's nachts klonk er een harde knal, zo bericht Omroep Flevoland. Enkele voordeuren zouden beschadigd zijn en mogelijk zijn er stenen uit de gevel of van het dak naar beneden gekomen. Volgens de brandweer is er geen brand uitgebroken na de explosie. Verdere omstandigheden worden nog verder onderzocht.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De lucht is strak blauw. De komende uren is het met 23 of 24 graden en een matige oostenwind warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond ligt de temperatuur bij zonsondergang rond een graad of 18 en is het vrij helder. Vannacht verwacht ik wolkenvelden, maar blijft het zo goed als droog. Het koelt dan niet verder af dan een graad of 15. Morgen, naast de zon, van tijd tot tijd wolkenvelden. Een enkele bui kan ik niet geheel uitsluiten, maar de kans op onweer is donderdag en vrijdag een stuk groter. Door een zwakke zuidelijke wind wordt het morgen en overmorgen zomers warm met 25 tot 27 graden. De luchtvochtigheid is vrij hoog, dus het voelt echt broeierig aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 20 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Zolle tussen Apeldoorn en Heerden een kwartier. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen een kwartier vertraging, daar is de spitsstrook dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen Grijshoord en Renkum 10 minuten. A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort 10 minuten. De A325 Arnhem richting Nijmegen voor Lent 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn hier ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat nog 60 kilometer file. De langste file is dan op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Wageningen en Knoopend Waterberg, 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Zwolle, tussen Apeldoorn en Vaassen, 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen, een kwartier oponthoud. N50 Emmeloord richting Apeldoorn, voor knooppunt Hattemerbroek, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden na het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de NVWA na onderzoek naar een grote uitbraak in België. Meer dan 300 mensen daar liepen toen wel een voedselinfectie op. Opnieuw zijn 5 mensen opgepakt in de Britse zaak, waarbij 5 spookrijdende jongeren en 2 politieagenten om het leven kwamen. Ze verongelukten bij een frontale botsing bij Middleborough afgelopen weekend. Er zitten nu 17 mensen vast. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer vanavond en vannacht droog, graad of 13 dan. Morgen weer een zonnige dag en dan wordt het zo'n 25 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De gemeente, organisator Mojo en de hulpdiensten kijken tevreden terug op het verloop van Lowlands afgelopen weekend. Ruim 60.000 bezoekers hebben 3 dagen lang kunnen genieten van het festival. Op wat incidenten na dan. Festivaldirecteur Camille Lerutte benadrukt in de aanloop naar deze editie het belang van ontdekking en het bereiken van nieuwe generaties festivalbezoekers. Er waren dit jaar al wat veranderingen zichtbaar, maar de komende jaren wil Lowlands zich voor vernieuwing in blijven zetten. Met ruim 250 acts was er weer een breed programma en voor ieder wat wils. Juist de combinatie van bekende namen en onverwachte ontdekkingen blijft kenmerkend voor het festival. Ook vernieuwend was dat er minder lange files waren rondom het vertrekmoment van Lowland-bezoekers. De files bedroegen nu in beide richtingen slechts 45 minuten. Dat is natuurlijk nog steeds niet niks, je zou er maar in staan. Maar het is al wel minder dan de traditionele files van voorgaande jaren. Blijkbaar hebben we het in de jaren daarvoor met minder slimme stoplichten moeten doen, want volgens een woordvoerder van de provincie zijn er sinds vorig jaar intelligente verkeerslichten neergezet op 4 kruispunten. Zo staan verkeerslichten nu bijvoorbeeld langer op groen, omdat iemand zich heeft beseft dat er dan meer mensen kunnen doorrijden. Een conclusie waartoe de gemiddelde autobestuurder ook kwam nadat hij minstens 45 minuten stil stond en de tijd had om hierover na te denken. Lowlands zet zelf pendelbussen in om verkeersdrukte tegen te gaan. En het heeft misschien ook geholpen dat het festival dit jaar niet uitverkocht was. Afgelopen vrijdag op zaterdagnacht zijn hulpdiensten uitgerukt voor een explosie aan de Veste 17. Rond 3 uur 's nachts klonk er een harde knal, zo bericht Omroep Flevoland. Enkele voordeuren zouden beschadigd zijn en mogelijk zijn er stenen uit de gevel of van het dak naar beneden gekomen. Volgens de brandweer is er geen brand uitgebroken na de explosie. Verdere omstandigheden worden nog verder onderzocht.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. De lucht is strak blauw. De komende uren is het met 23 of 24 graden en een matige oostenwind warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond ligt de temperatuur bij zonsondergang rond een graad of 18 en is het vrij helder. Vannacht verwacht ik wolkenvelden, maar blijft het zo goed als droog. Het koelt dan niet verder af dan een graad of 15. Morgen, naast de zon, van tijd tot tijd wolkenvelden. Een enkele bui kan ik niet geheel uitsluiten, maar de kans op onweer is donderdag en vrijdag een stuk groter. Door een zwakke zuidelijke wind wordt het morgen en overmorgen zomers warm met 25 tot 27 graden. De luchtvochtigheid is vrij hoog, dus het voelt echt broeierig aan. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Afrit Hoenderloo is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
4: Radio Lelystad.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zal wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
6: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
5: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord-supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terechtkwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
2: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
1: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
2: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
1: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Frederik Zee. De straf hangt af van hoe je het zegt. De man in het zwart is een stemming in pak en zijn nachtrust, zijn vrouw, zijn ontbijt, de kwaliteit van de koffie ter plaatse, alles bepalend. Jou rest niets dan hooguit één zin waar hij straks de vinger op legt. Zorg dus voor het hele verhaal. Ontzie jezelf niet te veel, maar schuif uit beeld, langzaamaan. In plaats van moordenaar kies je dader. Ruimtelijker, minder beladen. Begrijp me goed, wanneer het nodig is, zeg het hard. Hard als de handel in... Wil maar schuif uit beeld, langzaamaan. In plaats van moordenaar kies je dader. Ruimtelijker, minder beladen. Begrijp me goed, wanneer het nodig is, zeg het hard. Hard als de handel in vlees, wees ferm. Zeg hoe snel je toen sneed en koud moest maken. Handzaam als een diepvrieskip. Alleen als het anders kan, zeg je... ik deed hem de das om. Geen taal die je zo van verzachting voorziet. Ook die man in het zwart is jong geweest. Ook hij ziet je graag iemand beetnemen, opwarmen, aankleden.
1: Zo.
2: Nou, ik ben er bijna stil van.
1: Nou, dat was even een fragment.
2: Ja, een prachtig fragment van het gedicht van Esther Naomi Perquin. Ik neem aan dat het zo uitgesproken wordt, Perquin. Goedenavond en welkom bij de Dinsdagavondsalon. We hebben in de studio twee mannen. En we krijgen er ook nog eentje aan de telefoon. Naast mij zit Marijn Bransen. Ik moest even spieken. En achter mij zit Jan van Kasteren, die straks aan de beurt komt. Naast mij, natuurlijk, achter de microfoon, Joshua. En aan de knoppen, Vinay. En ik geloof dat ik er ook nog ben.
1: Ja, voor mij ben je de enige Daan. Ondertussen vijf mannen.
2: Ja, vier mannen om je heen. Ik heb goed uitgekozen.
1: Maar in het midden.
2: Ja. Dankjewel. Had je ook mijn naam nog genoemd? Of was dat even...
1: Topsie Langerijs. Oh, laat nee, het gewoon dan, nog
2: dan
1: even noemen.
2: Dan weet ik gewoon wie ik ben. Gelukkig. Ja, nogmaals, goedenavond en welkom. Vanavond kijken we vooruit naar de Nationale Stadsdichterdag op 5 september. Ja, dat is al heel gauw, hè? En we spreken eerst telefonisch met Thomas Gerla. Die komt dus zo aan de beurt. Dat is de voorzitter van Stichting Poeticos. En daarna gaan we met Jan van Kasteren van Vrienden van de Biep een leuk gesprek aan om daarover de stadsdichters die daar in de bibliotheek zich gaan laten horen.
1: Absoluut.
2: En het grootste gedeelte van de uitzending is voor onze stadsdichter van Harderwijk, Marijn Bransen.
3: Woehoe!
2: Die live bij ons in de studio is. Ja,
3: gezellig.
2: Geweldig. Yes. Dus we gaan er weer een prachtige avond van maken.
1: Gaan we doen. We houden het nieuws wat kort. Als er poëzie nieuws is, surf vooral even naar onze Facebookpagina van de Dinsdagavondsalon. Daar kun je dat allemaal vinden. Maar Marijn had nog even een nieuwtje over Harderwijk.
3: Ja, want natuurlijk hebben we over twee weken die mooie landelijke stadsdichtersdag. Maar zaterdag is het in Harderwijk ook een prachtig poëziefestival. Omdat we dan het stadsdichterschap van Harderwijk dan 20 jaar bestaat. En te ere hebben we dus echt een mooi poëziefestival waar meer dan 40 dichters aan deelnemen. Van 12 tot 5 in de binnenstad van Harderwijk.
2: Zo, leuk hoor.
3: En onder de naam Vers Vreugde en Rijmende Rondgang. Nou ja, ik zou zeggen, kom naar Harderwijk en geniet van de poëzie.
2: Kijk, noem het nog eens een keer. Vers
3: vreugde en rijmende rondgang.
2: Ja, prachtig.
1: Kijk eens. Leuk. En het is gratis toegankelijk?
3: Het is zeker gratis toegankelijk. Poëzie is, ja, dat moet gewoon gratis zijn.
1: Absoluut. We gaan luisteren naar Hoe gaat het, Lakmoes?

0: Nou, Thomas Gerla en zijn band Lakmoes. En nou, Thomas, zolang jij nog geen andere hits hebt uitgebracht, dan blijven we deze draaien.
1: Ja. Nou, ik voel me vereerd. Hartstikke leuk om te horen dat jullie mijn nummer draaien.
0: Ja. Absoluut.
1: Leuk om hem ook weer eens te horen.
2: Ja, kijk, dat zal best een tijdje geleden zijn, Thomas, toch?
1: Ja, dit is alweer wat jaren terug. Ja. Staat dat erbij misschien? Dat is al wel 3 jaar geleden misschien. Nou, 2, 3 jaar geleden.
2: Het staat er niet bij, maar het zou best kunnen, ja.
1: Dat was een opdracht van 1 tegen eenzaamheid. De landelijke campagne om eenzaamheid te bestrijden.
2: Oké. Okay.
1: En ik werd gevraagd als stadsdichter om een gedicht te schrijven. En uiteindelijk is het een heel lied geworden met mijn band. Ja,
2: ja, leuk.
0: Kijk, ja. Nou, over landelijke campagnes gesproken. Ja, de Stadsdichtersdag, hoe gaat het?
1: Ja, dat is ook iets landelijks inderdaad. Wat zich wel afspeelt in Lelystad.
0: Ja.
1: Ja, hoe het gaat goed.
0: Kijk.
1: Dus Joshua, we hebben vanavond nog vergaderd. De laatste vergadering, bestuursvergadering voor de grote dag.
0: Ja.
1: En dat is dit jaar, valt die dag op 5 september, zaterdag 5 september. Het is altijd de eerste zaterdag van september.
0: Ja.
1: Dat de Stadsdichtersdag plaatsvindt in Lelystad. Dus dat is al snel en dat is best spannend, maar we hebben het allemaal goed geregeld volgens mij.
2: Ja, wat als ik vragen mag, Thomas, wat maakt de Stadsdichterdag uniek?
1: De Stadsdichtersdag is uniek. Ik denk niet dat er een evenement is dat erop lijkt. Het is iets waar je bij moet zijn als je stadsdichter bent. Of dorpsdichter of eilanddichter.
2: Ja.
1: Dus de opzet van de dag is dat wij al die dichters uitnodigen om naar Lelystad te komen. En dan beleven we een hele gezellige dag met elkaar, waarbij al die dichters uit eigen werk voordragen op verschillende locaties.
2: Ja, dat is vooral ook uniek, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk wel de kern.
2: Ja.
1: Dit is nu de 21ste editie. De Stadsdichtersdag begon in 2005. Is opgericht door Gerard Beense. Die was de eerste stadsdichter van Lelystad. En dat is een element dat eigenlijk sindsdien nooit veranderd is.
2: Nee.
1: En wat je wel eens ziet is dat je van die huiskamerfestivals hebt, waarbij bandjes of muzikanten optreden bij mensen thuis. Waar je dan langs kunt gaan. Zoiets is het eigenlijk ook. Alleen dan met de poëzie van stadsdichters.
2: Ja, ja, het is echt uniek.
1: Ja, ja, er is verder, er is geen enkel ander evenement die dat ook doet.
2: Nee, precies.
1: En misschien dat er wel, ook niet zoveel denk ik hoor, maar misschien dat er wel andere evenementen zijn waar stadsdichters bij betrokken zijn. Maar in deze vorm zijn we de enige. Ja. Ja.
0: Kun je ons even door het programma heen loodsen, Thomas? Wat kunnen bezoekers verwachten?
1: Nou, we beginnen zoals we eigenlijk de afgelopen jaren traditiegetrouw gewend zijn. Beginnen we in het stadhuis in Lelystad. Om 11 uur. En ik wil ook iedereen uitnodigen om gezellig te komen kijken. De Stadsdichtersdag of de stadsdichters zijn dan ook aanwezig. Maar we hebben een heel mooi ochtendprogramma dat eigenlijk door iedereen kan worden bijgewoond. Dus dit jaar hebben we een hele inspirerende gastspreker. Dat is Esther Naomi Perquin. Zij is dichter der Nederlanden geweest. Ze heeft ook radiowerk gedaan. Ze heeft vorig jaar, meen ik, een roman uitgebracht. Dus ze is naast dichter ook schrijver. Hele interessante vrouw die veel geschreven heeft over haar werk in het gevangeniswezen. Dus dat is wel interessant.
2: Ja.
1: Ja. Dus ieder jaar hebben we weer een BN'er die we uitnodigen. Zo kun je het eigenlijk zien. En dit jaar is dat Esther Naomi Perquin. Dus als je dat interessant vindt, kom vooral naar het stadhuis. De toegang is gratis. Het programma is van 11 tot 11:45. En dan 's middag worden de dichters verdeeld op verschillende locaties in de stad. Dat is bij mensen thuis. Er zijn ook 2 openbare locaties. Dus als je niet weet waar je heen moet gaan, dan kun je die locaties bezoeken. Dat is de bibliotheek in Lelystad.
2: Ja, daar gaan we het zo over hebben.
1: Ja, en ja, daar is inderdaad ook Jan van Kasteren bij betrokken. En binnenin, dat is waar de wereldwinkel zit en de fakkel. Dat is de Bijbelwinkel, zo noem ik het maar. En wat is het adres ook alweer?
2: Het is midden in de stad.
1: Kom er even, ik heb het even niet zo paraat. Maar als je googelt op binnenin, dan vind je het wel.
0: Ja. Wij zoeken het zo nog even op.
1: Ja, ja. Helemaal goed. Nou, en dan is er 's avonds nog een afsluitend programma in Corneel. Om de dag eigenlijk feestelijk te eindigen. En dat is dit jaar met de ska-band De Shekang Heet. Nou, dan hebben we de dag wel vol. Dat is van 8 tot 12, meen ik.
0: Nou, dat klinkt als een geweldig programma, Thomas.
1: Ja, nou, dat vind ik ook.
0: We zouden eigenlijk Fiet van Beek nog willen interviewen hier, maar die komt volgende week. Misschien kan je iets vertellen nog over de Stadsdichtersbundel?
1: Ja, dat kan ik zeker. We hebben nu de afgelopen 5 keer, als ik het goed zeg, ook ieder jaar een publicatie, een bundel uitgegeven omtrent deze dag. En dit jaar is dat iets heel speciaals. Daar is ook een wedstrijd aan verbonden. Dus je moet het zo zien, de dichters die mochten inzenden, die hebben een gedicht ingezonden. Er is een jury samengesteld die uiteindelijk de gedichten geselecteerd heeft voor de publicatie.
0: Ja.
1: Dus die zijn in de publicatie opgenomen. Dat zijn er 21, want het is onze 21ste editie. En onder die 21 gedichten zijn er 3 winnende gedichten. En die winnaars worden ook bekendgemaakt in het ochtendprogramma in het stadhuis.
2: Ja. Oh, dat is ook leuk.
1: Dus ook een reden om naar het stadhuis te komen.
2: Ja.
1: En nou, daar kan de bundel ook aangeschaft worden. Nou. En ja, ik zeg bundel, dat is het ergens ook wel, want de gedichten van de dichters die deelnemen zijn daarin opgenomen. Maar het is wel een hele speciale uitgave dit jaar, waar ik verder nog niet zoveel over los kan laten.
2: Oké, dat komt dan in het stadhuis dan binnenkort.
1: Ja, ja, dan wordt dus die publicatie gepresenteerd en dan worden er wat gedichten uit voorgelezen. Dan hebben we ook een interview met de uitgever, dat is Fiet van Beek. En dan maken we de 3 winnende gedichten bekend, dus ook de 3 prijswinnaars.
2: Nou, het klinkt spannend, mag ik wel zeggen.
1: Ja, ja, ik hoop dat ik het een beetje duidelijk vertel. Het is, het is een hoop wat er gaande is op zo'n dag. Maar goed, het is hartstikke gezellig en het is iets wat heerlijk is om je te laten voeren.
0: Ja. Dus en de toegang is helemaal...
1: Dus ik wil iedereen ook aanraden, zeker de mensen die in Lelystad wonen, om gezellig langs te komen, om te komen kijken.
0: Precies, de toegang is gratis vanaf 11 uur in het stadhuis en vanaf 2:30 in ieder geval op onze openende locaties binnenin en de Flevomeerbibliotheek.
1: Ja, precies, 2:30, ja.
0: Thomas, nou nog even succes met de laatste loodjes en dan zien we je in ieder geval 5 september.
1: Ja, dat gaat helemaal goed komen. Dank je wel voor het interviewtje.
2: Oké.
1: Tot
2: gauw.
1: Succes met de rest van het programma vanavond. Ja.
2: Dank je wel.
1: Oké, dankjewel.
0: We gaan de muziek. Laura Jansen, Wicked World.

0: Ja, dat was, als ik het goed begrepen heb, Laura Jansen met Wicked World. Nou, het klonk hartstikke levend.
1: Hè? Levend, vrolijk.
0: Ja, leven, ja. En inmiddels zit naast mij Jan van Kasteren. De naam is al reeds genoemd en hij heeft zich ook al even kunnen voorstellen voor die tijd. En dat is de man van de vrienden van de Biep in de bibliotheek. En daar gaan we het nu ook een beetje over hebben. Want de dijkdichters komen ook onder andere naar de bibliotheek.
2: Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad.
0: Ja,
2: ja. Naast de stadsdichters die wij gaan ontvangen in de bibliotheek.
0: Ja.
2: Ja.
0: En wat is de rol van Vrienden van de Biep? En hoe zou je dat kunnen uitleggen?
2: In dit specifieke geval zijn wij, ontvangen wij zeg maar de stadsdichters. En ja, we zorgen ervoor dat het een beetje een leuk programma gaat worden.
0: Ja.
2: En in algemene zin organiseren wij literaire cafés ook in de bibliotheek.
0: Dat is natuurlijk ook heel interessant om te weten.
2: Dat is onze core business, zeg maar.
0: Ja, ja. En dat is elke dag, elke week?
2: Dat is 6 keer per jaar en dat is eigenlijk heel veel.
0: Oh ja, dat is veel.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, want je bent best wel een tijdje bezig waarschijnlijk om zoiets te organiseren.
2: Ja, dat ook. Maar ja, het is allemaal niet voor niks. Dus we moeten ook ons budget natuurlijk in de gaten houden. En het publiek komt in grote getale over het algemeen naar de literaire cafés.
0: Dat klinkt goed.
2: Maar waarschijnlijk niet als we het iedere week zouden organiseren. Hè? Dus ook om die reden willen we een beetje er echt een hoogtepunt.
0: Maar ja, dan is het ook leuk. Want dan blijft het ook spannend. En mensen worden raken geïnteresseerd.
2: Precies.
0: En dat is natuurlijk met die stadsdichters net zo. Hè?
2: Ja, zeker.
0: Want dat is ook maar 1 keer per jaar dat die stadsdichters komen. Jullie krijgen er 5 hè, in de bibliotheek.
2: Ja, we krijgen 5 stadsdichters.
0: En heb je namen? Of?
2: Ja, die heb ik. Dat is Vera Boertien. De stadsdichter van Enschede. Marijn Brandsen, die zit hier gewoon uit Harderwijk.
0: Ja, ja.
2: Dus die gaan we dan terugzien. Seun Steenke, de stadsdichter uit Almere. Die dat volgens mij nog niet zo heel lang is. Kees Smits, dat is de oud-stadsdichter van Zwolle. En Ton van Leijen, ook wel heel leuk dat die komt, want die is dan geen stadsdichter, maar dorpsdichter.
0: Ja.
2: Dus
0: tegenwoordig hebben we steeds meer, hè?
2: Ja.
0: Want ik hoorde ook al het woord eilanddichter noemen.
2: Ja,
0: dus
2: precies, ja.
0: Ja, het gaat
3: de kampersdichter, de waterdichter.
0: Ja, yes.
2: Ja, ja, ja. Dus maar goed, ja, het komt overal vandaan. En dat is natuurlijk heel leuk, hè, om die spreiding een beetje te hebben. En het zijn dan ook nog dichters die allemaal hun eigen stemgeluid hebben, als ik dat zo mag noemen.
0: Ja, dat mag.
2: Ik zal Vera Boertien uit Enschede bijvoorbeeld, die schrijft maatschappelijk betrokken gedichten met humor en scherpte. Dat is al een hele mooie typering, denk ik.
0: Ja.
2: Marijn Brandsen, dat gaan we vanavond hier ook nog horen. Die schrijft over gedichten over verwondering, liefde en het leven van alle dag. Natuurlijk een prachtige combinatie.
0: Combinatie, zeker.
2: Met een bundel met een hele mooie titel. Die ga ik alvast maar even verklappen. Meer dan niks bijzonders. Nou, dat is, als je dat ziet staan, ga je het meteen lezen.
0: Ja, dan raak je al geïnteresseerd. Ja,
2: ja. Ja. Nou, Seun Steenken staat bekend als spoken word artiest.
0: Ja.
2: Daar heb ik altijd een hele bewegelijke en levendige voorstelling bij. En hij gaat het hebben over maatschappelijke thema's, maar ook persoonlijke verhalen. Dus dat wordt vast heel, heel mooi. Kees Smits die schrijft gedichten met een warm beschouwend karakter. Het is weer van een hele andere soort, zeg maar. En Ton van Leijen, ook heel mooi gezegd, die schrijft gedichten waarbij hij schildert met woorden.
0: Mm.
2: Nou,
0: interessant.
2: Dat wordt wordt het heel druk in de bibliotheek.
3: Ja,
0: allerlei kanten worden belicht.
2: Precies,
0: dat is natuurlijk hartstikke leuk.
2: Ja, ja.
0: Dat is eigenlijk waarom we de dinsdagavond salon ook doen. Dat is om juist om allerlei verschillende dichters een kans te geven.
2: Precies,
0: om zich te laten horen.
2: Ja.
0: En dan is dit een leuk, hoe noem je dat, zoiets. Iets uitgelicht en dan kan iedereen ervan genieten.
2: Ja. Nou, het is ook echt van harte aanbevolen. En dan niet alleen in de bibliotheek, hè, maar ook bij de mensen thuis en bij binnenin. Om te gaan luisteren. Het is echt een unieke ontmoeting met poëzie. Hè. Dat kan alleen maar in Lelystad en alleen maar de eerste zaterdag van september. Dus ja, die gelegenheid moet je eigenlijk niet laten liggen. Denk ik.
0: Eigenlijk zijn we wel heel trots op het feit dat in Lelystad gebeurt.
2: Nou, zeker. Ja.
0: En dat Gerard daarmee begonnen is.
2: Ja, dat is ook memorabel.
0: Dat is ook heel memorabel, ja. Ja, die mag best even genoemd worden nog.
2: Ja, denk het zeker.
3: Jij was al eerder betrokken geweest bij Stadsdichters, Jan?
2: Nou ja, ik heb ze thuis ontvangen.
3: Ja.
2: En dat was echt ontzettend, ontzettend leuk. Dus dat, ja, dat is nu is de sfeer natuurlijk net even wat anders. Maar als je ze bij je in de tuin hebt, of in de kamer. Maar de tuin is natuurlijk helemaal speciaal.
0: Ja.
2: Ja, dat is toch wel... En wat dan gewoon heel erg... mooi is om te zien, is hoe de ontmoeting tussen die dichters en het publiek, wat alleen maar positief is, hè, wat er ook wordt voorgedragen, is allemaal geweldig. Nou, dat geeft een interactie. Ja, ik vond het altijd geweldig om mee te maken.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
2: Ja.
0: Hoeveel stadsdichters hebben we nu? Hadden we dat al genoemd?
3: We hebben 49 aanmeldingen in ieder geval.
0: Zo.
3: Van, ja, overal komen ze vandaan. Dat is denk ik ook wat leuke. Je hoort van elke stad hoor je... Nou ja, hoor je gedichten.
0: Dorp, ja.
3: En voor de dichters zelf is het ook wel leuk, omdat ze elkaar vaak helemaal niet kennen en helemaal niet weten van wat zijn de regels in elke stad.
0: Ja, en op die manier kunnen ze elkaar ontmoeten.
2: Ja, het is ook een soort vakbeurs eigenlijk.
0: Ja, natuurlijk.
2: In dat opzicht, ja.
0: Op die manier breng je dichten toch wel dichter bij de mensen, hoor.
2: Zeker.
3: Oh, wat zeg je dat mooi, Topsy.
0: Ja, hè?
2: Nee, vooral ook omdat... Stadsdichters natuurlijk hun gedichten voordragen,
0: ja.
2: Maar er ook omheen wat vertellen. Hè? En dat is zo leuk om te horen wat de aanleiding was voor zo'n gedicht. En nou ja, waar we op moeten letten en dat soort dingen. Dat maakt het extra leuk.
0: Extra leuk, ja. Ja. Mensen kunnen er ook wat van leren.
2: Ja, nee, zeker. Ja. Ja. Ja.
3: Jan, nog even kort. Ja, dat is de radio, hè? Laten we even teruggaan naar de vrienden van de Biep. Want je wilde nog even iets zeggen over het nieuwe programma, zei je.
2: Ja, wij staan aan het begin van het seizoen 2026-2027. En wij hebben het programma rond. En ik wil wel even de namen noemen van de schrijvers die wij gaan ontvangen. Dat is in oktober, bij gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis, is dat Janne Komans. Bekend van het boek Dievenland, waarmee ze de Libris Geschiedenisprijs heeft gewonnen. Heel erg interessant. In november ontvangen wij Herman Koch, die het gratis boek van Heel Nederland Leest, niet heeft geschreven, dat heeft hij al heel lang gedaan, maar het wordt nu opnieuw uitgebracht. En heel leuk om hem daarover in de bibliotheek te horen praten. In december doen we mee met Orange the World, die campagne... En dan worden wij bezocht door Lotte Kok, ook uit Harderwijk, die daar een hele mooie roman over heeft geschreven, over dat thema. En dat is natuurlijk heel leuk om iemand die ook nog heel jong is, daarover aan het woord te horen. In januari, Philip Huff, die gaat vertellen over zijn boek Het Goede Nest. Maart, Boekenweek, ook heel bijzonder. Adriaan van Dis op zijn leeftijd.
0: Wow!
2: Komt hij nog naar Lelystad om het te hebben over zijn boek Alles voor de Reis. En dan hebben we in mei nog Peter Buwalda over de Ja-knikker. Dus het is een zeer uitgelezen gezelschap wat wij door het jaar heen ontvangen.
0: Mooi.
3: Prachtig. Ja. Hoe kunnen onze luisteraars op de hoogte blijven van Vrienden van de Biep? Hebben jullie een internetadres? Of?
2: Wij liften mee op de website van de bibliotheek. Maar we hebben ook een eigen nieuwsbrief waar mensen zich op kunnen abonneren. En mensen kunnen ook vriend worden van de bibliotheek. Wat natuurlijk ook heel aardig is om ook nog even een financiële ondersteuning te bieden bij alle activiteiten die wij organiseren.
3: Prachtig. Jan van Kasteren, Vrienden van de Biep. Maar in september, 5 september om 1:30, Stadsdichters.
2: Ja.
3: Dus kom allemaal langs, gratis toegankelijk. Dankjewel Jan. We gaan luisteren naar de Koors, Old Town.

0: Dat waren de koors volgens mij met Old Town.
1: Nou, en over oude stadjes gesproken.
0: Dan hebben we het meteen natuurlijk over Harderwijk eigenlijk, hè?
1: Nou, precies, hè?
0: Ja, en volgens mij is de dichter die naast ons zit, die komt daar vandaan.
1: Stadsdichter van Harderwijk, Marijn Bransen.
2: Ja, goedenavond.
0: Hallo, dag Marijn.
1: Welkom bij de Dinsdagavondsalon. Je hebt al heel wat gedichten voor je liggen.
2: Ja, ik heb wat blaadjes voor me liggen, ja, dat klopt.
1: Heb je een gedicht waar we even mee kunnen beginnen?
2: Ja, even korte, dat is wel mooi.
1: Een korte.
2: Dit schreef ik in een verzorgingshuis, omdat ik, ja, dit zag ik eigenlijk voor me. En thuis schreef ik dit. De groeven in hun gezicht. Twee handen teder dicht. Tegen elkaar gerolstoeld. Pak je koffie, zoals bedoeld. En de klok tikt. De liefde tijdloos.
1: Kijk, daar zijn we even stil van.
0: Ja.
1: Kan niet te lang stil zijn op de radio, maar prachtig dicht, Marijn.
2: Dank je wel.
1: Stadsdichters Harderwijk, hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, hoe is dat zo gekomen inderdaad? Nou, ja, ik ben eigenlijk gewoon gevraagd door mensen die vroeg even, wil je niet een nieuwe stadsdichter worden? En daar heb ik even over nagedacht. Toen dacht ik, ja, dit kan zo'n mooie verbindende functie zijn. Mm. Ondanks dat ik het ook een beetje spannend vond natuurlijk. Ja, ik denk, dit moet ik doen.
0: En je werd het?
2: Ja, ik werd het, ja.
1: Heb je daar veel voor moeten doen trouwens?
2: Nee.
1: Soms zijn er wedstrijden aan vast.
2: Ja, in coronatijd was het inderdaad een wedstrijd. En ik ben geen dichter die meedoet aan wedstrijden. Daar heb ik niet zoveel mee.
1: Nee.
2: En toen kwamen ze dus toch wel, toen de vorige stadsdichter, toen die klaar was, toen vroegen ze, ja, wil jij het toch niet doen? En toen heb ik er even over nagedacht, want ja, het is toch ook wel echt wel een functie.
1: Ja.
2: En ik dacht, ja, dit moet ik gewoon doen. Dit past echt wel bij mij.
1: Mooi. Maar wat zie je eigenlijk als je rol als stadsdichter?
2: Ja, ik noemde het tijdens de aanstelling zo dat ik een stukje van de stad kan laten zien door het hart van de stad ook in stukjes te breken. En het zeg maar in poëzievorm, ja, al die stukjes van het hart weer één te maken.
0: Oh, dat klinkt heel poëtisch.
1: Prachtig.
0: Prachtig, ja. Leuk. Dus van in stukjes te breken en dan daarvan weer één hart.
2: Ja, dus eigenlijk omdat je altijd, omdat de stad zeg maar één groot hart is, en omdat je het als stadsdichter het in stukjes kan breken, dan zien mensen ook echt stukjes van de stad die soms onzichtbaar blijven.
0: Ja, die ondergesneeuwd raken, ja. En die je dan uiteindelijk aan het eind weer bij elkaar kan brengen. Ja.
1: Kan je ons een stukje van de stad laten horen?
0: Ja.
2: Ja, ik heb wel een gedicht uitgekozen en het is wel een leuk, of een mooi verhaal ook even. Want ik was dus tijdens de aanstelling, nou komen mensen naar je toe. En een mevrouw die kwam naar me toe en die zegt, ja, ik ben met een documentaire bezig over de slavernij van Harderwijk. Want er is een burgemeester in ver verleden die had plantages in Suriname. Mm. Dus ik zei heel enthousiast, oh ja, ja, kan je daar iets over schrijven? Ik zeg, ja, natuurlijk. En toen was ik thuis en dacht ik, waar heb ik eigenlijk ja op gezegd? Want natuurlijk, slavernij is natuurlijk best wel een gevoelig onderwerp ook. Dus ik heb dat zo even laten bezinken. En toen toevallig met 5 mei was er een voorstelling over slavernij. Het ging niet over Harderwijk, maar gewoon een algemene voorstelling over slavernij. En daar ben ik naartoe gegaan. En de volgende dag kon ik dit schrijven. Zo af en toe fiets ik op de Friese Gracht langs de Frisialaan. Geniet het van de idyllische omgeving met historische waarden. En toch zou ik er anders fietsen voortaan. Dat deze laan vernoemd is naar een burgemeester uit een verleden die mensen kocht als handelswaar, valt moeilijk te helen. Maar ach, dat was toen. Wat kan mij het schelen? Daarom schuren mijn woorden ook op papier. Ik ben niet van daar, ik ben van hier. Het is niet mijn geschiedenis, mijn verdriet. Ik kan warmhartig zijn, meevoelen, begrijpen die pijn. Je verhaal laten vertellen, geen oordeel vellen. Voorzichtig proberen te kijken naar die diepe sneden, schrammen en krassen, vastgeklonken in de tijd. Wij kunnen dat samen doorbreken. Het begrip als troost, helend teken.
0: Mooi, ja.
1: Mooi, zo kom je toch achter een stukje Harderwijk wat je niet kende.
2: Nee.
1: Door je stadsdichterschap.
2: Ja, maar ook wel een andere blik. Want ja, het was natuurlijk wel de maatschappij. Die Zwarte Pieten discussie en weet ik veel. Ja, daar kijk je natuurlijk eerst ook anders tegenaan. Mm-hmm. En naarmate de tijd vordert. Dus ik heb eigenlijk ook alle sentimenten uit de samenleving heb ik ook in dat gedicht kunnen toevoegen.
1: Ja. Hey, en nu ga je natuurlijk optreden in het...
2: Ja, dat is hartstikke leuk.
1: Je treedt ook wel vaker op? Of is het
2: ja, zeker. Ja, we hebben ook in Harderwijk echt een dichterscollectief, pijnlijk serieus. Okay. En er zitten ook tekstschrijvers en ook andere dichters in.
1: Ja.
2: Nou, en daar proberen we eigenlijk de poëzie ook dichter bij de mensen te brengen. En ook vooral ook dat sentiment nog wel van... oh, poëzie, dat is heel hoogdravend en dat soort dingen. Dat proberen wij een beetje. Juist. Calm down, rustig aan.
1: Ja,
0: luisteren.
2: Kom luisteren. Probeer een keer echt er naartoe te komen... in plaats van denken, nou, het is allemaal hoogdravend. Ik ga toch niet, maar kom en laat je echt verrassen. Want poëzie kan heel veel doen.
0: Ja.
1: Hoe ga je dat straks op 5 september doen? Bereid je een bepaald programmaatje voor? Of ga je gewoon random...
2: Ja, wat ik wel in de afgelopen jaren heb geleerd ook... is dat ik eigenlijk wel ook in het moment ook kies... Dus natuurlijk bedenk ik wel van... welke gedichten kunnen mooi zijn voor die dag. Maar het kan maar zo zijn dat de andere stadsdichter iets voordraagt... en dat ik denk, oh, hier kan ik mooi op aansluiten. En
0: dat lijkt me eigenlijk nog leuker.
2: Ja, dat is heel
0: dan
2: leuk.
0: Dan wordt het heel spontaan.
2: Nou, dat deed ik ook vorig jaar. Toen stond ik in de binnenin ook. Vond ik ook een hele leuke locatie.
0: Ja.
2: En dan droeg iemand voor en denk ik... oh, dit gedicht past er wel mooi bij. En dan draag je dat voor.
0: Dan ben je in het moment.
2: Ja, dan ben je juist in het momentje. Ja,
0: en dat is het mooie van gedichten natuurlijk ook.
2: Inderdaad,
0: ja.
1: Je hebt een aantal bundels voor je liggen. Misschien kan je kort wat vertellen over wat er ligt.
2: Ja, ik heb inderdaad één bundel zelf uitgebracht. En die bundel heet Meer dan niks bijzonders.
0: Je werd net al genoemd, hè?
2: Ja, die werd net al genoemd.
0: Dat is al heel leuk, ja.
2: Ja, maar er zit wel een... Ik zou het proberen kort te vertellen. Maar er zit wel een mooi verhaal achter, want... Ik dichtte vroeger voor mijn opa en oma en gewoon leuk. En toen schreef ik iets voor een collega en dat raakte haar. En toen zei ze, Marijn, dit moet je niet meer voor jezelf houden. En toen zei ze, ja, maak maar een Instagram-account. En maak al helemaal niks met Instagram. Nou ja, en toen uiteindelijk, toen verzon ik iets, een gedicht bij een boom in het licht in de kerstperiode... En ik werk dus ook bij de gemeente Harderwijk. En we hebben dus een Instagram-account. En toen stuurde ik dat naar mijn collega. Van ja, dat is denk ik wel mooi voor bij de foto. Toen zei ze, ja, maar waarom maak je nou niet zelf een Instagram-account aan? Het was er een andere collega en die zegt... nou, als jij een Instagram-account maakt, dan maak ik wel een logo voor je. Nou, en toen ontstond de schrijfgedachte.
1: Ja.
2: En ja, toen postte ik op Instagram en dat raakte mensen. En toen op een gegeven moment zeiden mensen... maar wanneer ga je nou een keer een dichtbundel uitgeven? Dacht ik, een dichtbundel, ja, dan wordt zo het hoofd op je hakblok... en dan moet het geen foutjes in staan. Dat vond ik allemaal spannend. En toen op een gegeven moment wilde ik wel persoonlijke doelen halen... en toen heb ik een half jaar vrijgenomen van het werk.
1: Zo.
2: Om onder andere ook de dichtbundel uit te brengen. Daar heb ik ook wel heel bij gehad, hoor.
0: Interessant, ja.
2: Maar dat meer dan niks bijzonders, dat was omdat ik ook wel... in de coronatijd ook wel stotterde. En dan had je digitale overleggen. En dan zei mijn leidinggevende van... hey, heb jij nog iets om te melden? En toen zei ik, nee, niks bijzonders. En toen had ik mijn collega aan de telefoon... en die zei op een gegeven moment tussen de koetjes en kalfjes door... Marijn, jij bent meer dan niks bijzonders. Maak je punt. En we praten nog even door en toen dacht ik... nee, ik moet dit opschrijven, want dit is zo mooi. En ja, en toen dacht ik, ja, als ik ooit een dichtbundel uitbreng... dan wordt dat de titel. Meer dan niks bijzonders. Want in dat dichten van mij, daar zit ook meer dan niks bijzonders.
1: Mooi. Kan je nog een gedicht voordragen voordat we verder gaan met de muziek?
2: Ja, dat ga ik doen. En dat is een gedicht dat gaat over kwetsbaarheid. Laat mij maar zoals een gebarsten kruik met water zijn... met een scheur aan één kant. Want wat heb je aan geheel heel? Dat is alleen vanaf de buitenkant. Schone schijn. Al lek mij kruik, dat maakt mij niet uit. Ik kan wel naar volmaaktheid verlangen. Maar hoe mooi is het als ik weet... dat andere mensen mijn kwetsbaarheid zien. Mij sterker maken. door in alle eerlijkheid de kern te raken. In mijn gemorste water al aarde, zaadjes, knop en bloei waarnemen. De kruik breekt zo niet, want wat uiteindelijk overblijft is mijn ware ik, die jij ziet. Een sterke kruik, in al zijn onvolmaaktheid, puntgaaf.

0: En we luisteren nog eventjes naar Marijn Brandsen, stadsdichter van Harderwijk. Ja, we maken ons op voor het gedicht van de week.
1: Ja.
0: Het gedicht van de week publiceren we altijd op de website van Radio Lelystad. En verspreiden we ook via onze eigen social media kanalen. Ja, welk gedicht heb jij uitgezocht?
1: Dit is wel een leuk iets. Want ik ben al een tijdje luister ik naar de singer-songwriter Ad van der Veen. Want ik vind dat zijn teksten en muziek gewoon ook eigenlijk ook, dat is gewoon poëzie. En het zijn filosofieteksten en het raakt me en het inspireert me ook. Dus toen hij een keer in Harderwijk kwam optreden, toen dacht ik, wat mooi zou het zijn als we samen op het podium gaan staan en dat ik dan een gedicht voordraag en hij gaat lekker tokkelen eronder.
2: Eén dingetje vragen, want ik verstond de naam niet van deze.
1: Ad van der Veen.
2: Oh, Ad van der Veen.
1: Ad van der Veen.
2: Oké. Okay.
1: En ja, dus ik mailde het en hij zegt, mooi idee. Ik zeg, maar kan je dan een nummer sturen waardoor ik me kon laten inspireren? En toen stuurde hij mij het nummer Well of Wonder. Nou ja, dat raakt me al heel erg, omdat dat voor mij het schrijven ook is. En toen dacht ik, en toen moest ik er even over nadenken, even een paar keer dat nummer luisteren. En toen had ik in één keer Wonder wel. En toen ben ik gaan zitten. En toen schreef ik dit. Eigenlijk is het hoe ik dicht. Wat is dat toch? Dat ik met of zonder pen iets kan schrijven. Een gevoel dat zich diep in mij kenbaar maakt. Mij aanraakt. Wat is dat toch? Telkens wanneer ik het niet verwacht, die blik van verwondering. Een ongekende kracht. Dat doorbreekt als je denkt dat het breekt. Inzachtheid. Een glimlach. Een schouder, een traan, twinkelend, een gevoel van verder gaan. Met klankkleuren omgeven in lieflijke akkoorden, schilderij van het hart. Is dat ongekend?

0: kende mechanisme toevalligheid of gecreëerd vanuit de eeuwigheid? Ik kan er niet bij. Het is te overweldigend, wonderwel, tot kunst, hoog verheven, leven.
1: Wauw, het gedicht van de week van Marijn Brandsen, prachtig.
2: Ja, dankjewel. Heel mooi.
1: Dankjewel. Nou, we gaan zo meteen luisteren ook naar het nummer Well of Wonder. Van
0: ja, heel mooi. Ja, heel mooi.
1: Het nummer, ja, dat moet ik wel even zeggen, dat duurt ruim 8 minuten.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus het nieuws knalt er straks dwars doorheen. Ja, dat kunnen we voor de rest niet helpen.
0: Ook dat is leven.
1: Ook dat is leven. Dus we gaan het programma vast afsluiten. Dan hebben we zo meteen nog wat... Kun je er nog extra naar luisteren?
2: Ja. We gaan even nog herhalen dat we zaterdag 5 september... de Nationale Stadsdichtersdag hebben. En die start om 11 uur in het stadhuis met Esther Naomi Perkin. En de uitreiking van de Stadsdichtersbundel. En vanaf 13:30 gaat het festival verder op openbare locaties... Flevomeer Bibliotheek en binnenin. Als u er zin in heeft, kom vooral... En kom luisteren naar alle mooie versen die voorgedragen gaan worden. Gratis toegang voor iedereen. En dan hebben we Facebook en Instagram pagina van de Nationale Stadsdichtersdag. Ik kom er haast niet uit, joh. En dat is www.denationalestadsdichtersdag.nl.
1: Hoe kan het ook anders, hè?
2: Ja, ja. En dan volgende week gaan we nog even verder... met deze Stadsdichtersdag. En spreken we verder met Fiet van Beek. Haar naam is al genoemd. Eilanddichter van Texel, maar ook uitgever van de Stadsdichtersbundel. En de wedstrijd die hieraan vooraf ging. Nou, verder is volgende week te gast Robin van Orsel. Een jonge, creatieve maker met een hart voor jong talent uit Almere. Tot volgende week. Bij de dinsdagavondsalon.
1: Gaan we doen. Wat ik nog even wil zeggen is dat... mocht je ook bij een gastgezin willen aansluiten... Ginny, onze eigen presentator Ginny Smit... die nodigt ook gewoon mensen bij haar uit.
2: Ja.
1: Maar goed, het is bij haar
2: maar
1: thuis...
2: Maar is allemaal te vinden, hè?
1: Vol is vol.
2: Ja.
1: Prima, we gaan luisteren naar Well of Wonder van Ad van der Veen. Ik zeg tot volgende week bij de dinsdagavondsalon.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
2: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt ze een grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen.
1: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designerdrugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Countrymuziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de 3e minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond.